0: 2 y 10. 2 y 10.
1: Ik heb een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een Dios patake niya, monaco niya, persona que wanka se chunis patak, sumaktari kukui kachun kuran punchay kanchis lunes punchay niya tak, pisca punchay niya mpurika musian ke octubre kilapi, pisca punchay ratulla mpuri musian pasare musian, ajá, chayjina charik, octubre kilapi tokuira punka, noviembre chayara munka, diciembre jaykuira munka, y adiós, chau, año 2026, ajina charik, kiripukun, pasaka punka, papayasunchis monaktin kajari, nyo kanchis ka, keipitak, tinkuna patapi tupana patapi tupaku, Sánchez, a tu tapas cuchitapas con todo respeto, napaicos para nosotros, respetas un guantaj, respeto, guardan, respeto, sin hispanico, en acá, carulla mantara, sombrero chaita, chustero cuspa, persnaguita, napaica, muy buenas tardes, hermano, nispa, buenas tardes, panay, suma, tarecuco y cachi, guaracocho, señora, nispa, napaica, muy carulla mantara, con nosotros, a tu papá y taps, awichaitaps, alto voz, ampaico, napaico, a tu papá y buenas tardes, a tu mamita y awichay, buenas tardes, nispa, no cierto, si, si, chacunataps, con respeto, si, si, chacunataps, Guillarina Quich, portador Haiku Iramuña, ya. Entonces ya pelea que espajea dos patacar en Monacuini. Samin Chain en casa chenis pam charichi wikich kilkai que el fortalecedor. Iñejmasin chiknata, maigen denominación pich, maigen tajapich, señor Servicunki. Cancunata calpancharita, monaspa, cancunata animarita, monaspa, son concharita, monaspa. Ari charimun chinolot, quinayata, manar, papa Dios, chasque, cronamasin chiknama, el pueblo católico. Paikunaman, chichaca, charinchis, Dios pa que el canta, guillaris, patakikuna, junta, quinayata. Dios pachek la cantapas, ñawin charikus palikus parik, paikonam sherins. Iñak pachpas, maninjak pachpas, yapampak, hatumpak, huchuipak, wainapak, sepaspak, kurakpak, wawoknapak, yapachampak, programa iki el fortalecedor. Napais kakapanki. Yo acabo de pachunch hasta izquierda hasta reiku y pisca chunka pisca yo yo painin. Cama. Los mensajes de texto, por favor, Kelkamungitia, Ari Kelkamaito Chata Chere Chimungitia, redes sociales de nuestra emisora Radio Vida, Nakanyo Kanya Keimanta Pacha Napairampusekichi.